0: That was G Project Unplugged with Wade in the Water. Our next rendition would be Mein Leben in U Hunt. In English, that is My Life is in Your Hands.
1: Het maakt niet uit wat je doormaakt. Ik weet dat je dit kan doorstaan.

0: welkom, voel je op je gemak. Gaat het iedereen? De mensen die daarachter zitten, don't worry. Je doet je ogen dicht, het lijkt net alsof je voor ons zit. We hebben het getest en het werkt. Ik moet zeggen dat Jibwa Jack is een groep die ik ooit, ik wil niet zeggen hoe lang geleden, zijn begonnen, op een gegeven moment zijn we gestopt en toen zijn we iets werken. Ik heb gezegd, de ding is niks. Volgens mij, ik wil iemand, Pieterian, kan je even bij de deur voor me staan?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, nou,
0: nee. Nee, maar het is eerlijk. Vanavond willen wij iets doen dat we normaal heel weinig doen, bijna nooit. Het is optreden als een koor. Wij zingen vaak koorliedjes, maar echt zingen in een koorsetting, dat gebeurt niet vaak. Omdat wij de gelegenheid niet krijgen. Altijd is er iets of we moeten iets heel kort gaan. Maar vanavond hadden we bedacht om in 1 uur de tijd jullie mee te nemen in de wereld van de koor. Mag dat?
2: Ja.
0: Dus je gaat horen van ons een repertoire die merendeel uit koor bestaat. Uit koorliedjes. En we willen je ook met deze liederen bemoedigen. Ze vertellen een verhaal. En de rode draad is het, hoe groot God is. Dat gaat om in wat wij zullen presenteren vandaag. Heeft alles te maken met hoe prachtig God is en hoe waardig hij is. Wij zullen verschillende stijlen doen van voorzang. Wij zullen een beetje kerk klinken, maar ook een beetje klappen in de hand kerk klinken. Ook een beetje springen in de lucht kerk zingen.